suiwer kan jy veel vermag. Doe net jou plig van dag tot dag. Die toekoms leeft.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

dat ik om jij stoel leg. Je moet jouw eigen antwoord krijgen. Zo hou op vast, hou om gisteren, hou waar je oor morgen.

0: Top 20 trefverbrade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Kranen drup, toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Ja!

0: Dankie, Jan-Adriaan van Rooyen, oftewel Propdol met jou, Trevor, Harte, die van nou, die muziek beweeg wel uit die top 20 uit, maar dit blijft die speellijst, dus meer als welkom om dit in die versoekprogramma aan te vragen. Nu die weekse 20ste positie, ons nieuwe toetrede op die speellijst vir van deze week, Bartu met Sink in die Hemel.
1: Nummer 20.

0: Bowie van Jaars wel daar met my type 2 plek overweeg daar van laasweekse 15de posisie. Volgende op die speellys beweeg ons nou na die contract seisoen 1 wenner Demi Lee Moore met haar treffer Daai Gevoel. En sy beweeg 4 plekke op van laasweek se 16de posisie.
1: Nummer 12.

0: gehad.
1: In hierdie week se 7e posisie, Ignis daar met beste pijl en het voor Danny Smoke met Monica. En ek sien daar het iemand ook vir my gevra wat plaat voor Monica gespeel. Dit was Chris Plakkiestein, of net Chris Stein, met sy treffer getiteld Ma. In hierdie week se 6e posisie, die man vir 2e keer, Chris Stein met Ek Kom Jou Haal, een plek afbeweeg van laas week se 5de posisie.
2: Nummer 6.

zaterdag. Hey, die 4e, 4th of July. 2026. Ja, vandaag is natuurlijk Onafhankelijkheidsdag in Amerika. Een dag waar er ongelooflijk groot gevierd wordt. Ik moet zeggen, ik onthoud toen ik nog een jaar zelf daar was. En ik kan eerlijk waar zeggen, ik heb nog nooit zoveel vuurwerken op één avond gezien. Nie. Ja, vrienden, hoe gaat het met jou? Jij hebt zeker gewonnen, is Jono hier? Want ik zie die intro van die skatkist is afgeveer. Ek dalk was er niet meer happy with that, nee. Ik weet niet, het is weg. Nou, sal maar nie weer moet maak. Ik vertrouw jullie geniet hierdie prachtige wintersdag, vrienden. Hier zo samen met ons op die radio en die son skyn. Ja, dit is nog so'n bietjie koelerig. Ek wonder nog of jy daai kombersie oor jou bene het. Maar vandag is daar sommer iets om na uit te sien, ek moet sê. Natuurlik is alle oor vanavond op Ellis Park, waar ons geliefde Springbokke teen Engeland uitdraf. En dan die afskop, as jy wil weet, is om 20 voor 6, Suid-Afrikaanse tyd. So maak seker, hy die vleis is gereed. Myne is al gereed. So ek sal maar vir my boeta moet sê, ek kan maar so lang begin. Ja, hy het vir my nou gesê, okay, John, nou, ek het die hout gekry. Toen sê ek, okay, nie, dis kwaai. Ja, of dalk is hier op die rusbank. En dalk is die rusbank klaar bespreek vir die groot wedstrijd vanavond. En ek wonder hoeveel huise gaan vandag skielik rugby afrigter sê. Ja, teen Engeland, die pommies. Dit is ons makkelijk om van die bank af te sê, gooi hom, gee hom aan, gee hom die bal. Ons is ons wereldkampioene. Vooral wanneer het kom by kommentaar lever. Ja, sterkte aan ons bokke. Ons staan vierkantig achter julle. Ja, laat my ook sommer weet, hoe gaan het daar om die skoolvakantie? Is die kinders nog bezig om die huis onderste boot te keer? Of het hulle al begin sê, ek is nou te veel verveeld? Ja, dalk was julle daar by opa en oma. Dalk gaan julle nog daar by opa en oma gaan keier. Ja, as ons nou niks so lekker soos 'n koppie koffie en ouma se beskuit en oupa se stories wat al hoe groter word elke keer wanneer hy het vertel. Ja, vriende, altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor hier op die skatkis. Dit bring ons by mekaar af vanuit jou motor, by jou huis, jou aftree oord. Alk hier so by ons hospitale, ons tronke, met te veel om te noem. Ja, kry iPhone van jou so lang gereed op 082-333-667. Daar is ons skatkis familie traditie, myn jou afspraak en keierkie, tussen 12 en 3. Hy is dan net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Nou, ongelukkig het ons die tonka gehoor, he. Maar jy kan ons ooral dra saam met jou ongeacht van die FM uitsaai gebied. En baie dankie vir Ian Diedriks met die triple T. Daar is die heel beste en kraakvars muziek. John Durker binnen jou radio. Daar sit op hy saal. En kom ons gaan soos uit de gewoonte saam op hierdie avontuur. Kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

zich al lang geloeid aan jouw wangen. In breedte en opperman op jouw lippen. En dan is ik weer van vooraf als kon oorheen in mijn leven. Zou ik van vooraf weer wel oud worden samen met jou.

0: strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom. Goeiemiddag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou.

Dis natuurlik souder gewoonte ingeskakel op 89.6 en 90.6 FM en as jy buite die opvangsgebied is van Luister FM kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Het hier een splinter nieuwe tyd geleef vir Live Skuif met die Kuif. Het was natuurlijk moes Sondag gewees. Het is nou Saterdag tussen 3 en 6. Ons gaan op vastvat nes ons kan nie, so wel luister FM, so moet nie kommer nie. Lekker boere muziek wat vir jou voorlee in die volgende uur. En dan so met die aanloop van 4 uur, dan gaan ons een bykie kyk na ons country muziek. Natuurlijk ook so lekker mengelmoeskardoes ook saambring, nie.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Luister bekende Mama Country, onszelf Barbara Ray met Silver Threads and Golden Needles.

0: Luister FM. You got to know.
1: Ons is bezig met ons eindklop drijvers. Laaste kans om nou te stem vir Kenny Rogers, the gambler. Stief my dier Kenny na die WhatsApp line toe. 082-333-367.

Dalk is het Don Williams met You're My Best Friend. Geef mijn dear Don naar die WhatsApp-lijn toe. Laatste kans om nou te stem. Wat is een kies jij?

0: most of all.
1: Net nou 5, kondig ons die wens net aan. My best friend.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ons lekker uitkloptreffer van die dag hierso op Lyfskuif met die Kuif. Dit was Don Williams gewees daarso met You're My Best Friend. Net voor Don was het Jeffrey De Bruin gewees daarso met Wasted Days and Wasted Nights. Dis nou tyd vir die sekulêre uur hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Afrikaans wil dans is om 'n volgende met Appel Nonna.
1: Luister FM.

Dat is Alexis Jordan daar zo. Zij was in 2006. Was op America's Got Talent geweest. Is 14 jaar oud geweest. En een van die kunstenaars wat ook een vinger in die paai so gehad het, om haar naar voren te brengen, was natuurlijk Jay-Z geweest natuurlijk. Beyoncé is een man wat met sy plate contract daar wat hy van gegeet en hulle het hierdie liedjie uitgebring daar so. Vat ons een beetje terug in tyd daar so. Maar ek sien Alexis Jordan sing glad nie meer nie. Sy is ook een actrice, of was een actrice geweest. Sien uit, miskien in die toekomst jy een beetje meer van Alexis Jordan te hoor. Kom ons gaan voort. Andreet Norman is volgende. Dit is van 7 Oceane.

was ijzig in die kou. Je handen in je hoed, je jas tot boog geknoopt. Je glimlach zoet en die echo van jouw wegstem en die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

jou en eensam zondag voor my deur kom wag, sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soen.

in Welkom Meteorop, jouw lekker luisterstatie. Jy is ingeskakeld saam met my, Laurenco, Eike, Ey, Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

op jouw stoel blij zit. Gaan je jouw das afhaal en vul een paard op zal lekker lijk. De secretary is niemand dat je kent, die hakken die ei.

Congratulations met de wijsjes geweest. Dat is Liane en mij met Becco Koppo. Ons het Emo Adams met Gumschool, jullie Wamps. Willem Boote met 2018, The Vamps met O. Cecilia. Elandre, Hand aan Hand. En Lady Gaga met Shallow Dan Gehad. Maar het is nou omtrend so 7 minuten net voor 11. Jy is ingeskakeld natuurlijk op jou lekker luisterstasie. En ons gaan nou net verder gaan met die muziek. En as jy boodskap wil deurstuur, is jy meer as welkom. En dan het Louise in die zo gesê, die Dispatch Boykie mag maar. Woorde uit jou mond, my Atmos favorite van hom, en het kom van Louise. En dan sê ook dankie vir Hand aan Hand wat al gespeel het. Maar ja, ons gaan nou verder gaan met die muziek. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. As jy nog een versoek of enig iets het, stuur het vir my dier 082-333-667. Onthou standaard, data tariewe geld.

I don't know if any awkward with late lum in onze door stuurt in de hand met baby one day. Maar ja, dat heeft nou tijd geraakt voor mij om je te groeten. Het is nou 28 minuten net na 11. Zaterdag 4 juli nog voor die volgende 32 minuten. Maar tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, al loop jou paaie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede. Jy moet jou aand geniet, en bye bye, dankie dat jy toegelaat was in jou kar, jou huis, jou stort, waar ook al jy was. Tot en met dan, sê ek vir jou, cheers!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: As jy wil vlug van alles, profete, dromers, malles, my deur word nooit gesluit, maar hou die hele

ristorvat jäisse. Maar mijn hart blij alles leeg. Die nacht is

je stil bly. As my voete weer op plek kry, sal my hart van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.